Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Sarah de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. Eemland 1.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
0: Non-stop.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes, je luistert weer naar De Verrekijker, een programma van Radio Eemland 1. De Verrekijker is een half uurtje kinderprogramma wat elke zondag van 8 uur tot 8:30 in de ochtend wordt uitgezonden. Mijn naam is Yvonne Westheide. De techniek en de presentatie zal ik zelf verzorgen. Maar vandaag gaan we weer verder met een half uurtje alleen maar weer muziek luisteren, net als vorige keer. En dat vanwege jullie vakantie. Om toch nog even te vieren dat je nog vrij bent. Dan komt nu eerst het eerste lied en ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten.

Je luistert naar De Verrekijker, een kinderprogramma van Radio Eemland 1. Deze keer alleen een half uurtje mooie muziek.

We zijn alweer aan het eind van deze uitzending. Heb jij nou vragen over het geloof? Of over deze specifieke uitzending? Of over een van de liederen die je hebt gehoord? Dan mag je ons altijd mailen. Dat kan je doen naar verrekijker1@gmail.com. Dus dat is verrekijker1 en de 1 is een cijfertje. En dan @gmail.com. Dan willen we je graag proberen te antwoorden op die vragen die jij naar ons toeschrijft. Maar voordat we echt gaan afscheid nemen, gaan we nog naar één lied luisteren. En dan wens ik je alvast een hele mooie week toe. Tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Dit keer zijn het weer Nederlandse liederen.

Ik bid dat God ons zijn genade zal geven en ons zal zegenen. Dat hij zichzelf aan ons zal openbaren. Dan zullen de mensen op aarde weten wat uw wil is. En alle volken zullen door u worden bevrijd. De Psalmproject zingt Heer zegen ons. Psalm 67.

Kom, laten alle dienaren van de Heere die 's nachts dienst doen in de tempel de Heere loven. Hef uw hand omhoog naar het Heilige Huis en loof de Heere. De Heere geeft u zijn zegen vanuit Jeruzalem. Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. Psalm 134. Zegenbeden.

De God van Abraham, Isaac en Jacob. Zegen, dat zingt Jona. Dat staat op de cd Gospel Nederland op zijn best. Zegen.

We zijn weer aan het einde gekomen van dit programma. U luistert naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van deze zegenliederen. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek was in handen van Henk de Haan. Graag tot de volgende keer. God zegen over uw leven.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: it's yours.
1: Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van den Kamp.

0: Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Psalm 46 van de CD Woorden van Waarde. CD uit januari 2008. De Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Psalm 46. God is voor ons een veilige schuilplaats.
1: Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van de jonge vrouwen. Een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijft de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij. Lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob.
0: Dat was Psalm 46 van Woorden van Waarde. Gaan we verder met The Lord's My Shepherd, de Heer is mijn herder. Hij leidt mij op al mijn wegen. Ook een psalm van David, Psalm 23. Van de CD Footprints in the Sands.

Dat was The Lord's My Shepherd. Gaan we verder met When the Saints Go Marching In en Golden Oldie. When the Saints, als al de heiligen de hemel binnenkomen, dan wil ik daarbij horen.

0: meet you there. Go in peace. Serve the Lord with gladness.
1: When the Saints Go Marching In. Ja, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Weer een prachtig lied, Carry Me, Draag Me. Van dezelfde cd Footprints in the Sand, die we ook aan het begin draaiden. Draag mij, uw genade en uw liefde heb ik nodig. Draag mij, Heer.

Dat was Carry Me van Footprints in the Sand. When God Dips His Love in My Heart. Stephen Hill, West Hampton. South African Homecoming, Bill and Gloria Gaither. Ook heel bekend. Ze deed het maart 2007. Toen Gods liefde in mijn hart kwam, waren mijn zonden vergeven door het bloed van Jezus Christus.

When God dips his love in my heart. Ah, het is echt, nou, daar kan ik wel van genieten. We gaan verder met Follow the Words van Moya Brennan. Moya Brennan van Clan Heads. Van haar CD Whisper to the Wild Water. Een album uit 99. Volg het woord in de Bijbel. Heb God lief, heb de mensen lief waar je mee te maken hebt. Als we dat allemaal zouden doen, dan zou de wereld er heel wat beter uitzien.

Follow the Word. Had ik de liefde niet, sluit er mooi bij op aan. Van Remco Hackert, Nederlandstalig. CD 2003, De Kracht van Uw Liefde. Remco Hackert, bekend van Nederland Zingt. Al zou ik alles kunnen, maar als ik geen liefde heb voor mijn medemens, dan was het allemaal waardeloos.

Remco Hackert. Dan gaan we verder met Jesus, I'm Resting van Footprints in the Sand. Jezus, ik zoek uw rust. Hoe groot is uw liefde? U neemt al mijn onzekerheden weg.

Jesus, I'm Resting van Footprints in the Sand. The Doxology hebben we vorige week ook gedraaid. Long version, Praise God. Een verzamel-cd, Maranatha Sampler, PK 2000. Prijs God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie we alle zegeningen mogen ontvangen.

The Doxology, long version. We gaan verder met de Cradle Prayer. Van de CD De Best van Rebecca St. James. Een wiegelied voor een redder, een heerlijke vriend. Jezus, ik hou van u. U bent mijn leven. A Cradle Prayer.

A Cradle Prayer van de best van Rebecca St. James. Gaan we verder met Ruach. CD Wereld van Verschil. EO, serie uit 97. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer. Een bijzonder sfeervol lied met een prachtige melodie. Van de best van Rebecca St. James. Gaan we verder met Ruach. CD Wereld van Verschil. EO, serie uit 97. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer. Een bijzonder sfeervol lied met een prachtige melodie.

A Cradle Prayer van de best van Rebecca St. James. Gaan we verder met Ruach. CD Wereld van Verschil. EO, een serie uit 97. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer in bijzonder. Sfeervol lied met een prachtige melodie.

Het was Gebed van Remco Hackert. Tijd voor Holy is the Lord van Together. Van de Gather Vocal Band. CD 2007. Heilig is de Heer, gezegend is de drie enige.

Heel kort lied, a cappella gezongen. Heel sfeervol. Holy is the Lord. En verder met The Moment van Nina Astrum. Nu is het moment om je leven te veranderen. Wie je ook bent, kies nu voor God, want morgen kan het te laat zijn.

The Moment van Explore the Bible, Nina Astrum. Ja, we zijn weer aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft, tot de volgende week. We sluiten af met Kom met uw genade, Heer, van de CD Wereld van Verschil. We draaiden er al eerder van Kom met uw genade, Heer. Tot volgende week.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
2: Hi folks, how are you doing today? Vandaag gaan we echt de droeve kant van de country thema's in. Eenzaamheid. Ja, sorry, but a man's gotta do what a man's gotta do. En dit is nu eenmaal ook een belangrijk thema in regular country. Dus leg je tissues maar vast klaar. Gelukkig laten we ook wat country gospel horen die ons vertelt dat er ook troost te vinden is. Nou, we pakken het meteen stevig aan met een band die heet de Kentucky Headhunters, wat een naam, hè? En ze zingen Oh, Lonesome Me.

Nou, de trend is hiermee wel gezet, hè? Lonesome Me. En om er nog maar eens even in te wrijven, komt hier een nummer dat bezingt hoe geweldig het is als er wel nog iemand is die van je houdt. Het is Ronnie McDowell en hij zingt To Be Loved.

Ja, to be loved. Er moet van je gehouden worden. Er moet iemand zijn die voor je geeft. Maar, en dat is in regular country dus vaak de ellende, het is voorbij. Om de een of andere reden worden ze steeds in de steek gelaten. De reden? Ja, het ging niet meer. Maar misschien was de reden soms, hij of zij wilde niet meer. Of wat anders. Hoe dan ook, dan blijf je alleen achter. En dat is helemaal niet leuk. Sterker nog, het is dramatisch. En alles lijkt daar last van te hebben. Luister maar eens naar Johnny Cash in I'm So Lonesome I Could Cry. Hij zingt, Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. Ofwel, de nachtzwaluw, ja, wat een woord. Hij is te verdrietig om te vliegen. En dat roodborstje, kijk hoe verdrietig die is. Net als ik. I'm so lonesome I could cry.

Ja, je bent dan niet slechts alleen, je bent ook meteen eenzaam. Je hebt het gevoel dat er niemand op je geeft. En dat er niemand om je geeft hoe het met je gaat. Dat er niemand om jou geeft. Maar country gospel zet daar iets tegenover. Het begint met een vraag. Zit Jezus er eigenlijk mee dat ik zo eenzaam ben? Does Jesus care? Nou, ze gaan het ons vertellen, de Isaacs. Does Jesus care?

Ja, harmonieus a cappella zingen, dat kunnen ze wel, die Isaacs. Maar volgens de Isaacs cares Jesus. Maar belangrijker, volgens de brieven die Jezus ons stuurde in de Bijbel, zit Jezus er zelfs vreselijk mee als het niet goed met ons gaat. Nou, goed, fijn te weten misschien, maar wat heb je er dan? Voorlopig komen de muren op je af, toch? In ieder geval bij Jim Reeves. Four Walls bij Jim Reeves.

Ja, de muren kunnen inderdaad op je afkomen en ze zeggen niks terug. Dat wil zeggen, er zijn mensen die uit armoede maar tegen de muren gaan praten. En die dan wel antwoord krijgen. We gaan dat straks in een song horen. Ja, echt. Maar eerst blijkt Johnny Cash, die net nog zo met zichzelf te doen had, toch een ontdekking te hebben gedaan. Hij zingt dat Jezus er heel persoonlijk voor jou is. Dat hij om je geeft, dat hij je kent en dat hij jouw klaagzang hoort. Personal Jesus van Johnny Cash.

Ja, bijzonder. Zo'n uitgesproken song van een rough guy als Johnny Cash. De vraag is natuurlijk of je hem kunt geloven. Strek je uit naar geloof, zong hij. Ja, hoe dan? En dus praten veel mensen dan toch maar liever tegen muren. Zoals Fern Young in Hello Walls. En ze praten dus terug, zoals ik beloofd had. Luister maar, Hello Walls.

Yes, he cares for you. Een andere tranentrekker in de regular country is The Last Word in Lonesome is Me. Ik moest even nadenken. Maar Sammy bedoelt de laatste lettergreep van Lonesome. Dat is M-E, Me. Het is een tikkie sloom nummer, maar hey, tranen spatten ook niet in straaltjes uit je ogen, toch? The Last Word in Lonesome is Me.

Nou, jullie hebben wel gemerkt dat dat niks met Lonesome te maken had. Er had zomaar een ander nummer tussen gekomen. Maar dat ging ook over Jezus die van ons houdt. En daar hebben we nou al een paar liedjes over gehoord. Maar de vraag is dan, ja, en wat merken we daarvan? Nou komt diezelfde Stephen Wood weer langs van daarnet met een opmerkelijke mededeling. Hij heeft Jezus gehoord. Niet met donder of geweld, maar heel zachtjes en onmisbekenbaar, zegt hij. Nou, of je het nou gelooft of niet, het is echt waar, zingt hij. Hij zag mijn gewonde hart en zei dat het goed komt. Nou, ik ben benieuwd. Hier komt hij. I heard the voice of Jesus.

0: Nou, dat was natuurlijk interessant. Hij hoorde trouwens de voice of God, niet zozeer van Jesus, maar ja, dat komt op hetzelfde neer, want Jesus, dat is God in mensengedaante. Hij zong ook dat hij niks had gevraagd, dus misschien moet je je gewoon voor openstellen. Maar ja, George Jones is nog niet zo ver hoor. Zijn vrouw heeft hem in de steek gelaten en de baby meegenomen. En hij zegt eigenlijk, ik zal je een rondleiding geven door mijn lege huis. En dan zal ik je wat dingen vertellen. Dan snap je wel hoe het met mij gesteld is. Hij geeft ons The Grand Tour.
1: Step

Ja, we kunnen wel concluderen dat George een gebroken hart heeft. De vader van de drie Easter Brothers, die we zo horen, die blijkt ook een gebroken hart te hebben. Hij is nu aan het einde van zijn dagen en neemt afscheid van de jongens. Maar hij is niet verdrietig. Hij ziet uit naar een betere plek, waar hij, zo zegt de song, ogen zal hebben die nooit meer vol tranen zullen lopen. Benen zal hebben die nooit meer pijn zullen doen. En handen die nooit meer ouder worden en verdorren. En een hart dat nooit meer gebroken zal worden. Heart that never shall be broken again. Heart that never shall be broken again.

Ja, het is natuurlijk een oplossing, hè? Gewoon wachten tot je doodgaat. Maar dat is nou niet direct mijn eerste keus. We willen nu een oplossing voor ons verdriet, toch? Want het is niet alleen dat we alleen en eenzaam zijn, maar het ene hartzeer wordt soms weer door anderen gevolgd. En Ray Price somt er een aantal op in de volgende song. Hij heeft Heartaches by the Numbers. En dan vraag je je wel af, wat heb ik aan die Jezus? Heartaches by the Numbers.

Nou, die had ook geen geluk. 3 keer in de steek gelaten. Nou, hebben we zo even geluisterd naar die Stephen Wood die zomaar voorbij kwam. Maar je weet wel, die vertelde dat hij de stem van God gehoord had. Nou schijnt hij het zelfs voor elkaar te hebben. Dat wil zeggen, Jezus en hij samen, ze hebben het samen geregeld. Hij zingt, ik heb geen geld voor hippe kerken, ik heb geen geld voor mooie kerkzang. Maar Jezus en ik, we hebben het gewoon samen geregeld en we hebben niemand anders nodig. Me and Jesus, we are Stephen Wood.

Oké. Blijkbaar kun je dus een 1-op-1 relatie met Jezus hebben. Misschien toch iets om eens uit te proberen. En misschien kom je er dan bij uit dat je een companion vindt die je niet in de steek laat. Een metgezel die, zoals uitgerekend regular country zinger Porter Wagoner, ons laat weten altijd met ons meeloopt en ons kracht geeft. Dat blijkt dus de manier waarop Jezus ons kan helpen. God walks these hills with me, Porter Wagoner.

Oké, dat was het weer. Ik vond het leuk, ik hoop jij ook. En we gaan eruit met Weybosh Cannonball van Roy Acuff. Hope to see you next time.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Krivyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen omkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer. Feels like I'm

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: De panelleden zijn Lina Heydrik en Malte Westheide. En mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is dit keer in de handen van Yvonne Westheide. Vandaag gaan we lezen in de mooie psalm 23. Ik denk, luisteraars, dat een ieder er wel van gehoord heb. Psalm 23, de Heere is mijn herder. Lina, zou jij willen beginnen? We lezen uit de MBG van 53.
1: Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen.
0: Amen. Amen. Zo mooi persoon, hè? En Malte, je haalt hem ook in de Bijbel in gewone taal.
2: Ja, ja.
0: Die willen eigenlijk ook wel graag horen.
2: Is goed.
0: Ja?
2: Ga ik doen. Bijbel in gewone taal. Psalm 23. De Heere zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt, naar groen gras en fris water. Bij de Heere ben ik veilig. Hij geeft mij nieuwe kracht. Zo goed is Hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar. Ook al is het donker om me heen. Want U bent bij mij, Heer. U beschermt me en U geeft mij moed. U nodigt me uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft mij te eten en te drinken meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde. Altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele leven lang.
0: Amen. Ik vind het een hele mooie vertaling.
2: Ja. Ja.
0: Hij is
2: ja.
0: duidelijk, hè?
3: Ja,
0: het
3: is een hele mooie vertaling. Ja.
0: Heel duidelijk. Ja. Alhoewel de psalm zelf al duidelijk is.
2: Ja, klopt.
0: Maar sommige dingen kunnen misschien wel wat toegelicht worden.
2: Ja.
0: Heb je er iets speciaals uit gehaald?
2: Ja, ik heb er wel even over nagedacht. En wat ik speciaal vond, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen, is over die tafel die God ons bereidt ten aanschouwen van onze vijand. Die tafel is een koningstafel.
0: Ja.
2: Dus we mogen als koningskinderen, die we ook zijn als we in Jezus geloven, bij de koning aan tafel schuiven. Mogen we aanzitten. En hij heeft een feestmaal voor ons bereid. En de vijanden, die kunnen dat zien. Maar die kunnen daar niet van eten. Maar wij mogen daarvan eten.
0: Ja, ja.
2: Wat bijzonder is dat,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, we mogen ze jaloers maken eigenlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Eigenlijk wel. Hè? Zo is het. Ja. Zo is het, absoluut.
0: En daarom, de Heer is mijn herder, is eigenlijk een hele bekende psalm. Hè? Je hebt er liederen over. En er zijn boekjes over geschreven, hè? Jij hebt bijvoorbeeld een boekje van Lessen van een herdershond?
1: Ja, dat is van Philip Keller. Lessen van een herdershond. Ja, dat was een herder. Een man die voor herders, voor schapen zorgt. En hij had een collie nodig. En toen zag hij een advertentie van een collie die niet te gebruiken was eigenlijk. Die vrouw eigenlijk wilde laten inslapen. Maar hij wilde dat toch nog proberen. En toen heeft hij 6 weken... had hij ervoor nodig. En wilde hij toch proberen.
0: Ja.
1: En toen werd dat een hond die geweldig was. En daar ga ik even iets van voorlezen.
0: Ja.
1: Als haar nieuwe baas had ik alles gedaan wat in mijn macht lag. Dus Hij had geprobeerd die hond eten te geven, maar hij wou niet meer eten. En toen kon hij op een gegeven moment niks anders doen dan hem los te laten.
0: Ja.
1: En toen heeft hij hem losgelaten en toen holde hij weg. En ik kon hem niet meer te pakken krijgen. Ik had alles gedaan wat in mijn macht lag en wat in mijn soevereine liefde voor haar kon doen. Nu moest zij als reactie op mijn liefde ervoor kiezen om uit eigen beweging bij me terug te komen, terwijl ze ook steeds aangetrokken werd door mijn uitnodigende houding. Het laatste wat ik wilde was dat deze hond zou sterven. De gedachte alleen al deed me pijn. Het vooruitzicht dat ik in dit prachtig dier zou verliezen deed me ineenkrimpen. Gods woord is hierover ook erg duidelijk. Hij komt niet om ons te veroordelen. Hij wil ons niet verloren laten gaan. Wij kiezen er zelf voor hoe ons einde zal zijn. We zijn vrij om voor onze eigen zwakheid te kiezen of hem te volgen. Die kwam om ons te verlossen van onze eigen wanhopige slechte situatie. Terwijl dergelijke waarheden in mijn geest opwelden, ging ik in de schemering erop uit om te proberen dit lichtgeraakte schepsel dichterbij te laten komen. Langzaam maar zeker nam mijn hoofd echter af. Het cruciale moment van de eindafrekening van 6 weken zat eraan te komen. Mijn geest zou niet voortdurend met Charlie in gevecht blijven. Haar vooruitzichten werden steeds slechter. Toen ging op een zomeravond de zon in een spectaculaire gouden gloed onder boven de westelijke horizon. En de gemengde kleuren diep roze, lila, goud en scharlakenrood werden in de zee weerspiegeld. Op de voorgrond was mijn kudde vredig aan het grazen in de weide bij de kust. Het was gewoonweg adembenemend. Een scène die mij een wonderlijk gevoel gaf van vrede. Zachtjes, haast onmerkbaar te midden van mijn dagdromerij, voelde ik de aarzelende eerste zwakke aanraking van een warme, zachte neus op mijn handen die ik achter mijn rug hield. Een golf van intense vreugde kwam over mij. Charlie was teruggekomen. De afstand tussen ons was overbrugd. Golf na golf van niet te onderdrukken blijdschap stroomde door me heen. Hoop vlamde opnieuw op. Ik kon nu heel duidelijk zien waarom Christus met bewogenheid vertelde dat er een enorme vreugde in de hemel was telkens als iemand terugkwam die verdwaald was. Ik kon begrijpen waarom er hemelse feestgedruis losbarstte als Gods hoop, verlangen en dromen voor zijn volk werkelijkheid werden. Ik kon vatten waarom de reactie van één enkele ziel op Gods liefde reden was voor een hemels feest. Zonder aanmatigend te zijn voelde ik dat ik stond waar Christus stond en voelde wat hij voelt. En dat moment in vervoering als een dolende ziel eindelijk naar hem toe komt. Charlie ontdekte tot haar vreugde dat zij geen nieuwe ketenen had gevonden, misbruik of slavernij. Ze was thuisgekomen en ontdekte daar warmte en begrip, liefde en opwindende vrijheid om het doel te vervullen waarvoor zij was bedoeld. Het enige wat zij hoefde te doen was mij te volgen. Ik zou haar laten kennismaken met een opmerkelijke relatie die ze nooit eerder had ervaren. Een relatie van wederzijds vertrouwen, onverdeelde loyaliteit, blijde kameraadschap en waardevol werk. Terwijl ik mijn handen over haar brede borst liet gaan en geruststellend en liefdevol tegen haar sprak, wist ze eindelijk waar ze waarlijk thuis hoorde. Ze had de moed gevonden om zichzelf in de handen van de meester over te geven. En door deze keuze had ze onbeperkte vrijheid gevonden. De vrijheid om een geliefde vriend en dienstknecht te zijn. Het was een ontroerende gebeurtenis. Het was een prachtig moment in mijn leven. Ik zal die avond nooit meer vergeten. In de verdwijnende schemering volgde ze me naar huis. Ging rustig naar de kennel en ging liggen om vredig en tevreden te gaan rusten. De les was zo duidelijk. De keuze is aan ons of we al dan niet tot Christus onze goede herder willen komen. Want voor de persoon die het doet, is daar de ontdekking van zijn grenzeloze liefde, zijn onzagwekkende goede wil, zijn zorg voor ons en de acceptatie in zijn gezin. En dit alles in vrijheid, tevredenheid en de totale vervulling te vinden. Tot zover.
0: Prachtig, hè? Schitterend. Nou, ik denk dat we ook een ander programma moeten gaan beginnen. Hè? Boeken voorlezen. Want er zijn zoveel mooie boeken. Hè? Maar dit is wel duidelijk, hè? Psalm 23.
1: Ja, dit is heel duidelijk.
0: Nou, dan is het nu tijd. Mag u even lekker rusten. Lekker luisteren naar een mooi lied. Ja. Van Remco Hackert. U bent mijn hulpheer. Dat staat op cd van hem. Mijn hulp is van u.

0: Ja, dat was een heel mooi lied, hè? Van Remco Hackert. Die cd is heel mooi, hè? Mijn hulp is van u. Ja. Dat is echt ook aan te raden. Ja. Het boek trouwens ook. Het boek heet De Lessen van een Herdershond. En de schrijver is Philip Keller. Mocht u de belangstelling voor hebben, u kunt zo naar de boekwinkel. Even kijken of het er is, want het is wel de moeite waard. Vind ik zelf ook. Ik heb zelf ook gelezen. Heel mooi. En Malte, jij had ook nog iets over, over die psalm, hè?
1: Ja, het gaat eigenlijk over vers 4. Daar staat in dat... even kijken. Al gaat men weg door een donker dal, of de schaduw van de dood, ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. In de grondtekst dan zie je echt staan dat het gaat om het gevaar. En dat we allemaal misschien herkennen ook van de gevaar van de dood. Soms kan de dood heel dichtbij komen. En zijn het echt de schaduw van de dood en van het gevaar wat echt en dat je kan beangstigen.
0: Ja.
1: En
0: ja, dat klopt.
1: Maar dan is God is daarbij. God is daarbij en je hoeft er... je gaat er met hem, ga je er doorheen. En het is zeg maar een schaduw van de dood. En je mag gewoon weten dat hij daarbij is. En dat je niet bang hoeft te zijn. En dat hij zijn stok en zijn staf, die zullen je daarbij vertroosten. Ook in die weg.
0: Ja.
1: Dus als het moeilijk is.
2: Ja.
1: En dat kan ook voor mensen thuis zijn. Dan is het zo bemoedigend om te weten dat Jezus erbij is. En dat hij met je er doorheen gaat. En dat je dan ook weer in de vrijheid gezet wordt.
0: Ja, ja.
1: Als je eruit komt.
2: Amen.
0: Ja. Amen. Het is ook heel belangrijk, hè, luisteraars, dat u de psalm zelf leest.
1: Ja.
0: En dat je, daar krijg je ook openbaring over. Hè? Ik bedoel, het zijn niet zomaar letters, het zijn niet zomaar woorden. Maar het zijn geschreven woorden, hè, van God.
1: Ja. Ja, zo is het.
0: Het is Gods woord.
3: Ja. Dus je mag dat letterlijk nemen.
1: Ja.
3: Ik vrees geen kwaad. Nou moet je toch bang zijn, zegt de wereld dan.
0: Ja.
3: Nee. In de Bijbel staat, ik vrees geen kwaad. En je neemt dat letterlijk. Ik hoef dus niet bang te wezen. Oh, dan ga ik het ook niet doen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Oh, word ik vertroost? Ik kies ervoor. Ja. En wij mogen verantwoordelijk zijn voor onze emoties. En dat is zo vreselijk belangrijk. We zijn geen dieren. We zijn mensen die mogen zich laten vertroosten door de Heilige Geest, die trooster genoemd wordt, notabene.
1: Ja.
3: Hé, we laten ons vertroosten.
1: Mooi,
3: we doen het gewoon.
1: Ja.
3: Heb je een kinderhart voor nodig, zeg ik altijd. Maar dat is wel zo. En ik heb hem. Ik wil nooit weer verliezen.
0: Zo is het. Ja, dat
1: mooi
0: is fantastisch.
1: Stap,
0: ja. Ja. Je had ook nog een getuigenis over wat je gezien had.
3: Ja, ik afgelopen jaar ben ik naar Israël geweest. En toen zag ik een echte herder in de woestijn. En ik wist niet wat ik zag. Het was zo'n jonge man. En had zo'n mooie doek op zijn hoofd met een staf in de hand. Dat beeld ook een stafbeeld af gezag, hè?
1: Ja.
3: En zo liep hij ook en had een enorme kudde. Echt, gigantische kudde. En ze liepen zo ordelijk. Zo gigantisch ordelijk. Ik was helemaal verbaasd. Ik was helemaal verbaasd. En ik denk, toen begreep ik ineens dat Jezus zegt, ik ben de goede herder. Er was geen geschreeuw, er was orde. Orde en gezag.
1: Ja.
3: En daarachter liep een hond. En we lazen dan net over die herdershond. Maar ook wij hebben, wij mogen ook soms als zo'n herdershond fungeren, dat we de schapen bij elkaar houden. Dat we wakend bezig zijn. En dat doet zo'n herdershond.
1: Ja.
3: Dus God geeft ons ook opdrachten. En zo'n herdershond die moet goed luisteren. En dat leert hij van de meester.
1: Ja.
3: En zo mogen wij dat ook onze oren gespitst houden op onze herder, Jezus Christus.
0: Amen.
3: Maar dat beeld raakt nooit meer kwijt. Zo'n gigantische kudde. En Jezus is de goede herder. En wij horen erbij wie daarvoor kiest.
1: Ja, ja, mooi.
3: Gaaf, hè? Dan ben je veilig, man.
1: Geweldig.
0: Prachtig.
3: Heerlijk.
1: Ja. Heel mooi is dat.
0: Ik heb thuis een heel mooi beeld staan met de herder, met de schapen eromheen. Ja. En als je er al naar kijkt, dan denk je van, wauw.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Dan voel je veilig.
0: Ja.
3: Als hij toch je herder is.
0: Ja, ja, precies. Ja.
3: Waarom zou je dan bang zijn?
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat meestal de jongste kinderen uit een gezin in Israël...
2: Ja.
1: Die werden gelijk als herder over de kudde aangesteld. Want dan hun hele leven lang wisten, kennen de schapen de stem van de herder. En dus van jongs af aan...
0: Krijgen ze dat te leren.
1: Krijgen ze dat te horen. Ook, ook die schapen, elke keer weer dezelfde stem... En daarom was David ook, was de herder, was de jongste uit het gezin.
2: Okay.
1: En dat is zo bijzonder. En zo is het bij ons dus ook. Dus wij horen de stem van de herder. En dat is zo'n mooi beeld.
2: Ja, wij verstaan
1: hem.
2: Ja.
1: En ja, dat is zo prachtig. En ook hoe dat dus, ook in de cultuur in Israël, hoe dat zo was. Dat de jongste kinderen... Die werden herders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi, hè? Ja. Prachtig, hè?
1: Ja.
0: Nou, het is wel heel apart, want Herman Boon... die heeft een heel mooi lied... over de herder, hè? Maar wil jij dan even toelichten... voor we gaan luisteren, Malte?
1: Ja, prima. Het is zo dat Herman Boon niet dat lied zelf geschreven heeft...
0: Mm-hmm.
1: maar iemand die bij zijn conferentie was... die heeft dat lied aan hem gegeven... Want het is zeg maar een soort getuigenis van... zij heeft in haar leven, dat was van iemand... die heel erg veel verdriet in haar leven had meegemaakt. En in haar kwam die psalm naar boven. Zo van, hij haalt me uit dat verdriet. En hierdoor heeft ze dat die psalm zo geschreven, dat lied. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
0: Ja, graag.

0: hoort u maar dat er verschillende soorten muziek zijn. Over de Heer is mijn herder, klassiek. En nou Herman Boon. En we hebben nog wel eens eentje. Hè? In opwekking staat er ook eentje, weer een andere. Ja. Er is een boekje over geschreven. Maar er is ook een heel mooi gedicht. En dat hebben we van een mevrouw gekregen. Die we hebben leren kennen. Hè? Op de, ja, op de boot. Hè? We zijn op de boot geweest. En de Siloam. En dan... Ja, dan is er een spreker. En dan, wij ervaren het zelf als dan ben je een weekje gewoon in de hemel. Want je bent allemaal gelijkgezind. Je zingt met elkaar. En je leest uit de Bijbel met elkaar. En die mevrouw, die was 82. Lydia heet ze. En wij mochten haar gedichtje meenemen. En ik wil het graag voorlezen, luisteraars. Ik vind het zelf heel erg mooi en heel duidelijk. Zij begint dan met de versen, pak ze allemaal apart. Vers 1, 2 en 3. Dus ik zeg het er ook bij. Vers 1. De Heere is mijn herder. Dat is mijn relatie. Mij ontbreekt niets. Dat is mijn voorraad. Vers 2. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Dat is mijn rust. Hij voert mij aan rustige wateren. Dat is verfrissend. Vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Dat is genezing. Hij leidt mij in de rechte sporen. Dat is leiding. Om zijn naams wil. En dat is het doel. Vers 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dat is beproeving. Ik vrees geen kwaad. En dat is bescherming. Want gij zijt bij mij. En dat is trouw. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dat is discipline. Vers 5. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Dat is hoop. Gij zalft mijn hoofd met olie. Dat is zegening. Mijn beker vloeit over. Dat is overvloed. Vers 6. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Dat is zegen. Ik zal in het huis des Heren verblijven. En dat is geborgenheid. Tot in lengte van dagen. En dat is voor altijd. En wij vonden dat zo mooi. Die mevrouw is door allerlei beproevingen heen gegaan. Ze heeft van alles gehad. Ook de man verloren. Nou, weer een vriend verloren. Maar die vrouw is zo blijmoedig. Dan denk ik, wat een voorbeeld. Nou, hoef je niet altijd blij te zijn. Maar zij verheugt zich in de Heer. Hè? Ja. Ze loopt te springen. En nou, ze heeft 3 keer een tia gehad. En daar kan ze ook gewoon over praten. Van, er zijn 3 plekken leeg. Maar ik heb nog genoeg plekken. En God die vult het wel. En nou, zo'n vertrouwen die vrouw. Ja. Hè? En hoe ze het ook voorlas. Iedereen was geraakt.
1: Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ja.
0: Bijzonder, hè?
1: Ja, ik ben er nu ook wel door geraakt. Zeker. Bijzonder.
0: Het is prachtig.
1: Bijzonder. Ja,
0: ja. Luisteraars, als u het ook zo mooi vindt, u kunt het opvragen bij Radio Soest. Ik zou zorgen dat het hier is. En dan kunt u het zelf nog eens even rustig lezen. U mag me ook eventueel bellen. En ja, telefoonnummer zou ik zo meteen nog even bekendmaken. Weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Maar dan... Het heeft mij ook geraakt. Terwijl wij het programma doen. En al onderweg zijn met de Heer. Maar we leren elke dag weer. De diepte van de psalm te leren kennen. Psalm 23.
1: Ja.
0: Ik heb er voor de rest geen woorden voor.
2: Komt dichtbij, hè? Dan komt het heel dichtbij.
0: Dat komt heel dichtbij.
2: Heel dichtbij. Ja. Heel eenvoudig.
0: Ja.
2: Ze doet het, zegt het zo simpel dat het binnenkomt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En, maar het is niet simpel in wezen.
2: Het is, nou ja, het is zo eenvoudig.
0: Het gaat over het overgeven.
2: Ja, zo eenvoudig. Ja,
0: dat, ja. Wat zij meegemaakt heeft.
2: Het is zo ingewikkeld, maar die eenvoud, dat komt juist binnen.
1: Ja.
2: Ik kwam regelrecht uit de hart, dat is leuk. Ja.
0: Ja. En wat zij natuurlijk benadrukt is van vers 1, dat is mijn voorraad, zegt ze op het laatst. Ja. Vers 2, dat is verfrissend, van die wateren. Vers 3, en dat is het doel. Het is het doel. Om zijn naams wil te leven.
1: Ja.
0: En vers 4, discipline.
2: Ja, dat is ook mooi, hoor.
0: Dat is ook heel belangrijk, hè?
2: Dat schreef je over.
0: Ook voor mezelf, hoor.
2: Zelfmedelijden, maar discipline zet je op een rots. Ja. Ja.
0: Amen.
1: Ja, ja,
0: vers 5, mijn beker vloeit ook. Dat is overvloed.
1: Ja.
0: God wil overvloedig geven.
1: Zeker.
0: Ik denk ook dat hij veel meer wil geven dan wij denken.
2: Als je overvloed.
0: En delen.
2: Delen.
1: Ja.
0: Wat je krijgt om niet,
2: kun je delen.
0: Hè? Delen om niet.
1: Ja.
0: En dat laatste vond ik ook altijd van tot in lengte van dagen. En dat betekent dat voor altijd.
1: Ja.
0: Voor eeuwig.
1: Ja.
0: Amen. Ja.
1: Ja. Ja, het
0: gedicht doet me heel veel. Ik zal zometeen mijn telefoonnummer nog even geven. Maar er is zoveel te spreken over Psalm 23. Het is echt... Je raakt er niet over uitgepraat.
1: Nee, zo is het. Zo is het. Het is gewoon fantastisch.
0: Ja.
1: Het is gewoon echt fantastisch. Het begint dat we geen gebrek hebben aan enig goed. Hè? Vers 1. En het eindigt ermee dat we in alle eeuwigheid... dat we met God mogen leven. En aan alles wat daartussenin zit... ons leven eigenlijk... zijn die alle andere versen... Maar God Jezus heeft volbracht aan het kruis. Hij zei, het is volbracht.
0: Amen.
1: En dat betekent dat het compleet is. Dat we volmaakt zijn in hem. En dat is gewoon fantastisch om te weten. En ik vind het eigenlijk zo'n... de evangelistische psalm. Echt de psalm van de goede boodschap van Jezus Christus.
0: Ja. Ja.
1: Vind ik het zo sterk naar voren halen, zeg maar. Ja, fantastisch.
2: 6 is ook een mooie, hè? Heil en goede tierenheid zullen mij volgen.
0: Ja.
2: En er wordt dan ook heel vaak genoemd van... Ja, dus twee engelen volgen je altijd. Heil en goede tierenheid. Zie je ze?
0: Ik zie
2: ze. Moet achterom kijken.
1: Ja.
2: Heil en goede tierenheid zullen je volgen. Al de dagen van je leven.
1: Ja. Ja.
2: Wat alleen zijn. Hè?
0: Ja. Inderdaad.
2: Ja, jij... goede tienen komen achter je aan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. We hebben een heel mooi lied weer. En dat is... als u zich wil laten leiden. Alles is onzeker en de toekomst onbekend. Wijs mij en leid mij de weg die ik mag gaan. Want alles is bij u bekend. Een hele mooie cd in uw aanwezigheid. It's the Choir Company. Leid mij, Heer.

0: Nou, dat was een mooi lied, hè? Leid mij, Heer.
1: Prachtig.
2: Ja.
0: Dat is allesomvattend, hè? Ja. Nee. Jij had nog wat, Malte, over het woordje heilen. Daar is wat over te zeggen.
2: Ja, ik heb eigenlijk even opgezocht. Ja. In de grondtekst dan is het eigenlijk heel rijk. Het betekent namelijk niet alleen maar voorspoed en blijdschap. Maar het houdt ook in rijk, rijkheid. Dat je toe mag nemen in voorspoed.
0: Genezing.
2: Genezing zit erin. Er zit eigenlijk alles wat we nodig hebben.
0: Ja.
2: Als christen.
0: Heil.
2: Zit daarin. En ook een stuk redding. Hè? Een stuk behoud. Dat we mogen weten dat we behouden zijn.
1: Jezus wordt ook heiland genoemd.
2: Ja, precies.
0: Ja, daar zit heil in. Hè?
2: Heiland. Ja.
1: Ja. Ja. Mooie naam is dat. Heiland.
2: Misschien een beetje ouderwets. Voor
1: het is voor
2: mensen.
1: Nu,
2: maar
1: ik vind het een heerlijk woord.
0: Ja, ik vind het al de weg leidt mij mijn heiland.
1: Ja,
0: dat is ook zo'n mooi lied.
2: Ja. Ja. Zo liefdevol.
0: Ja.
2: Het klinkt zo liefdevol.
0: Ja.
2: Zo vertederend. En zo, dat je je geborgen mag voelen in die heiland. Want hij wil echt het allerbeste voor je. En dat spreekt er zo uit dat woord, hè, vind ik ook.
0: Heiland. Het is als het ware...
1: Herder, heiland.
0: Ja.
1: Verlosser.
2: Ja.
0: Heilige Geest.
1: Zo liefdevolle met de vader.
2: Ja.
1: Dat is goed.
2: Ja, zo is het.
0: En zeer te prijzen.
1: Ja.
0: Amen. Hebben we nog wat over die psalm te zeggen? Of jij had ook nog een andere tekst?
1: Dit was dus Oude Testament, hè?
0: Ja.
1: Psalm 23. Maar er staat ook in het Nieuwe Testament dat hij onze herder is.
2: Hmm.
1: En we hebben oud en nieuw. En het nieuwe...
0: Hoort bij elkaar.
1: Hè? Het hoort allemaal bij elkaar.
2: Ja,
1: het is dezelfde.
2: Zeker.
1: God is in het Oude Testament. Hij is niet veranderd. Hij is precies hetzelfde.
2: Amen.
1: Een stukje uit Johannes 10 kan hij alles lezen, anders duurt het te lang. Maar even kijken. Ik begin maar bij 4. Wanneer Jezus zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft... hij vertelt eerst dat hij de deur is... gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem. Omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voor zeker niet volgen. Doch ze zullen van hem weglopen. Omdat zij de stem, de vreemde, niet kennen. Ik vind dat zo mooi.
2: Ja.
1: Als we de stem niet kennen, dan gaan we bij hem weglopen.
2: Ja.
1: En dit beeld sprak Jezus tot hem. Maar ze begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zei dan nogmaals. Voorwaar, zegt hij, voorwaar. Ik zeg je, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hem niet gehoord. De echte schapen, hè? Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, dan zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik, zegt Jezus, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
2: Halleluja.
0: Amen.
2: Halleluja.
0: Ja.
2: Halleluja.
1: Hij zet ze
2: Mag ik even in die Bijbel in gewone taal nog even iets zeggen?
0: Ja.
2: Daar staat namelijk in vers 10. Die dieven wilden de schapen stelen, doden en opeten. Maar ik ben gekomen om de schapen naar buiten te brengen. Naar plaatsen met veel gras. Dat betekent, ik ben gekomen om mensen het eeuwige leven te geven. Want ik ben de deur naar het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, wordt gered.
1: Amen. Amen.
0: Zo'n duidelijke vertaling, hè?
1: Mooie vertaling is dat.
0: Ik heb hem zelf nog niet, maar ik ga hem toch wel eventjes aanschaffen.
2: Ja.
0: Ik heb zoveel vertalingen, maar deze vind ik wel heel mooi vertaald.
2: Ja, en ik wil niet zeggen dat het overal zo even duidelijk vertaald is. Maar ik vond dit zo'n mooi stukje. Ik denk van ja, dat wil ik niemand onthouden.
0: Nee, heel mooi, schitterend. Ja. Zo.
2: Ja.
0: We zijn er wel een poosje mee bezig geweest. Al biddend vertalen. Hè?
2: Nou.
0: Van wat bedoelt de Heer eigenlijk ermee? Hè?
2: Ja.
0: Sommige mensen vinden de Bijbel moeilijk lezen. En daarom hebben ze deze vertaling gedaan. Dat we nog meer mensen mogen bereiken daarmee.
2: Ja, precies.
0: Met dit prachtige evangelie, met deze mooie Bijbel.
2: Ja, en het woordenschat hebben ze verkleind.
0: Ja.
2: Tot een ik geloof 5000 woorden of zo. Teruggebracht eigenlijk. En zeer toegankelijk voor ja, mensen die de Heer eigenlijk nog niet zo goed kennen. Of ja, die net tot geloof zijn gekomen. Om het begrijpbaar te maken. Ja, dus ja. Soms is het heel goed om dat ook te lezen.
0: Ik hoor ook van mensen van, nou, het is zo'n prachtig, want ze reageerden weer een vertaling. Ja. Zoveelste vertaling. Ja. Maar ik hoor van mensen zeggen, nou, dit is zo'n mooie vertaling. Dit is echt voor deze tijd. Ze halen echt die dingen eruit die voor deze tijd zijn. En we leven ook in deze vertaling. Ja. Maar ik hoor van mensen zeggen, nou, dit is zo'n mooie vertaling. Dit is echt voor deze tijd. Ze halen echt die dingen eruit die voor deze tijd zijn. En we leven

0: ja, zeker. Ja. Mooi.
1: Dus ja, Psalm 23 is heel veel over te zeggen. En ik denk even kijken wat we nog kunnen bespreken is... Ja, we hadden net al over heil en goede tierenheid zullen mij volgen, hè? Al de dagen van mijn leven. We weten natuurlijk nooit hoe lang het leven is. En dat is maar goed ook.
2: Ja.
1: Hier op aarde dan, hè? Hebben we het over.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja toch?
0: Ja. Ja.
1: En dan, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
3: Nou, dat is ook heel belangrijk. Dat een schaap een plek heeft waar hij thuis hoort. Waar een dak is.
1: Ja.
3: Waar eten is.
0: Hmm.
3: Waar je voor elkaar kunt zorgen. Dat is heel belangrijk. En gemeente is toch heel belangrijk.
1: Ja, daar had ik het ook met iemand over.
3: En dat is heel belangrijk.
1: Ik kwam er ook wat achter van.
3: Geen kerk is volmaakt.
1: Nee.
3: Maar wat is het belangrijk?
1: Maar wij zijn ook niet volmaakt.
3: Je ontmoet elkaar. Ontmoet elkaar in de kerk. Ja. Je kunt voor elkaar bidden. Je hoort er. Iedereen.
1: Ik denk zelf... Als ik dat even maar zo uit mag leggen, dat God heel veel verdriet hebt over zijn kinderen.
0: Ja.
1: Er wordt zoveel gemorreld en er wordt zoveel tegen elkaar in. En het staat ook in de Bijbel, het eerst zou het gebeuren onder de gelovigen, hè? Onder de kinderen zelf.
0: Ja.
1: Er zal de tweespalt zijn.
0: Ja.
1: Maar wij pikken dat het niet.
0: Nee.
1: Bid voor je gemeente, bid voor je kerk.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat wel het juiste woord gesproken wordt.
0: Zo is het. En ik vind het zo mooi. Deze psalm roept ook ons ertoe op. Er staat in vers 5. U nodigt me uit in uw tempel.
1: Ja.
0: Dat is dan de BGT weer. Maar het is een uitnodiging om met elkaar samen te komen. En te vieren wat God eigenlijk door de week heeft gedaan.
1: Te vieren
0: dat God goed is.
1: Ja.
0: En dat is gewoon prachtig.
1: Ja. Te vieren dat alles van hem komt.
0: Ja.
3: Lieflijkheid aanschouwen in zijn huis staat ook ergens.
0: Ja.
3: Hij zegt, ik zal in het huis des Heren verblijven. Het is een besluit. Je moet kiezen.
1: Ja.
3: Het komt allemaal niet vanzelf. Jij moet kiezen.
0: Ja.
3: Ik zal in het huis des Heren verblijven, zegt David. Ja. Tot de lengte van dagen. Nou, hij heeft ook genoeg meegemaakt. Iedereen maakt genoeg mee.
1: Ja.
0: Ja.
3: Maar God staat boven alles. En,
1: en je kan met elkaar verdriet,
3: lichaam, de
1: verdriet
3: zere,
1: en vrede. Verdriet en vreugde kan je delen met elkaar.
3: Yes.
1: Hoe mooi is dat niet?
3: Ja.
1: Ik heb zelf gemerkt, als je verdriet deelt, dan is het helemaal niet zo groot meer.
0: Nee precies.
3: Dan is het half.
0: Ja.
3: Vreugde is dubbel.
1: En vreugde. Zeggen ze.
3: Die zegt de wereld hoor.
1: Je bent me weer voor. Vreugde is dubbel, inderdaad. Je ga je uit je dak, hè, Lina?
0: Ja, zo is het.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Het is wel zo. Maar het is de vreugde van de Heer.
0: Ja,
1: die krijg je gewoon om niet. En dat is zo fantastisch. Daar zijn ook geen woorden voor. Ik heb nog een heel mooi lied voor u, luisteraars. En dat heet ook... Het is ook van de cd In Zijn Aanwezigheid. En dat heet Voor Nu en Altijd. Voor eens en altijd bent u God. U bent een onwankelbare rot. U bent de eeuwige ware God.

0: Ja, luister, het was weer zo'n mooi lied, hè, van In Zijn Aanwezigheid.
1: Ja.
0: Dus een prachtige CD. Er staan nog zoveel mooie nummers op. Maar we gaan nog even verder in de Bijbel. Je had ook nog een heel mooi stukje, Lina. In Hebreeën.
2: Ja.
0: Hebreeën 20, vers 13?
2: 13 vers 20.
0: Oh, 13 vers 20. Het is net andersom. Wil je het even voorlezen?
2: Oké. Okay. Ja. Dit is weer dus ook in het Nieuwe Testament. De God nu des vredes. Het is eigenlijk een zegen die over ons uitgesproken wordt. De God nu des vredes, die onze Heere Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestigde u in alle goeds om zijn wil te doen, terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
0: Amen. Amen.
2: Ja. Hij bevestigde. Hè? Ja. Hij bevestigde u in alle goed om zijn wil te doen.
0: Weet je wat ik zo mooi vind? Dat het in het Nieuwe Testament gewoon terugkomt. Hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Want sommige mensen hebben alleen maar het Nieuwe Testament. Hè? Die wordt dan, dat vinden ze dan fijn. Maar ja, het Oude Testament en het Nieuwe hoort bij
2: God
0: elkaar.
2: Is hetzelfde in
0: en je
2: beide.
0: Ziet gewoon dat er verwezen wordt naar van oud naar nieuw.
1: Ja,
0: dat is ook weer een bevestiging, hè?
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Maar het is mooi, het is heel mooi. En iemand moet bevestigd worden.
1: Ja, precies.
2: Dat doet een vader, hè? Een vader bevestigt zijn kinderen. Dat zegt psychologie, maar onze hemelse vader, die gaat ons bevestigen.
1: Ja.
2: En dat is het rijkste wat je kan ondervinden. Dat God zegt, goed, ik ben blij met je. Ga door.
0: Dan moeten we ook luisteren naar hem. Hè?
2: Ja, dan moet je luisteren naar hem.
0: Eigenlijk moeten we daar 's morgens al mee beginnen. Nog voordat de dag begint, kom ik bij u hoor, dat lied van Remco Hackert.
2: Ja.
0: Vind ik zo mooi dat ik denk van voordat je aan de dag begint, komt er van alles op je af. Hmm. Maar je mag schuilen bij hem en zeggen van, ja heer, ik weet niet hoe deze dag gaat, maar u bent erbij.
2: Ja. Een wees, die heeft geen vader. Maar wij hebben een vader. Ja.
1: Zo is het.
2: Dat is heel bijzonder.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Een wees moet alles doen om het goed te maken. Maar als je een vader hebt, dan is het goed.
0: Nou, ze kunnen toch heel mooi eindigen, hè? Psalm 23. Ja. We kunnen nog heel veel erover praten.
1: Ja, ja.
0: Maar er zijn nog veel meer mooie psalmen. Dus de volgende keer gaan we misschien weer met een psalm bezig. Of wat ook. Maar ja, het uur is weer om, luisteraars. Ik dank de paneleden Lina Hedrik en Malte Westheide. En ik dank ook Yvonne Westerheide voor de techniek. En mijn naam was Ineke Veldkamp. Wij wensen u shalom over uw leven. En graag tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot

gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Hou vol. Zullen we dat doen?

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren en de techniek wordt verzorgd door Vakkenbrals. In het komende uur muziek van onder andere Dvořák, Gershwin, Rimsky-Korsakov, Händel, Fauré, Tchaikovsky en Beethoven. Maar we beginnen met de ouverture een Italiaan in Algiers van de Italiaanse componist Rossini.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek, de overture L'Italiana in Alger van Rossini. En uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Dan gaan we nu naar Tsjechië, de componist Dvořák in zijn Adagio Allegro Molto uit de symfonie nummer 9, bijgenaamd de Nieuwe Wereldsymfonie, opus 95. En we horen hier het Philharmonia of the Nations onder leiding van Justus Frans.

Dit was om 19:50 op zondagavond muziek van Dvořák. Adagio Allegro Molto uit de Nieuwe Wereldsymfonie nummer 9, opus 95. En uitgevoerd door de Philharmonia of the Nations onder leiding van Justus Frans. Dan zijn we nu aangekomen bij de Amerikaanse componist Gershwin. In zijn pianoconcert in F majeur. En u hoort het Allegro Agitato daaruit. En we horen hier als pianosolist Bojan Vodenicharov samen met het Philharmonia Bulgarica onder leiding van de dirigent Jo Alfidi.

Allegro Agitato uit pianoconcert in F majeur van de Amerikaanse componist Gershwin. En hier vertolkt door de pianist Bojan Vodenicharov samen met de Philharmonia Bulgarica onder leiding van Joe Alfidi. Er staat nu kamermuziek op de lijst van de Russische componist Rimsky-Korsakov. En we gaan luisteren naar Hymne to the Sun in een uitvoering van cellist Vladi Warberg en pianiste Sarah Krombach.

prachtige kamermuziek van de Russische componist Rimsky-Korsakov. Getiteld Hymne to the Sun. En we hoorden hier de cellist Vladi Warenberg samen met de pianiste Sarah Krombach. Dan gaan we nu naar de componist Händel. In zijn overture The Arrival of the Queen of Sheba. En u moet dus letten op de twee hobo's die prachtige soli hebben.

The Arrival of the Queen of Sheba, bekende overture van Handel en uitgevoerd door de Academy of St. Martin the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Dan gaan we nu luisteren naar zang en wel het Piu Jesu uit het Requiem van Fauré. En we hoorden hier de sopraan Barbara Hendricks samen met het Chamber Orchestra Stockholm onder leiding van Erik Eriksson.

Dit was muziek van Fauré, het Piu Jesu uit zijn Requiem. En u hoorde de sopraan Barbara Hendricks samen met het Chamber Orchestra Stockholm onder leiding van Erik Eriksson. De Russische componist Tchaikovsky heeft een aantal fantastische stukken gecomponeerd onder leiding onder andere Zwanenmeer, The Sleeping Beauty. Maar we gaan nu luisteren naar De Bloemenwals uit de Notenkrakersuite. En we horen hier het London Symphony Orchestra onder leiding van de beroemde dirigent en componist André Pleven. Ja.

Bloemenwals uit de Notenkrakersuite van Tchaikovsky. Overbekende walsen. En we horen hier de London Symphony Orchestra onder leiding van André Previn. Dan gaan we nu voor 8 uur nog even naar een voorronde van de barokmuziek in het tweede uur. En we gaan luisteren naar de componist Rameau. Frans componist. In zijn Ritournel Tendre R. En dan krijgen we R Tragé. En daarna nog een keer Ritournel Tendre. En we gaan nu luisteren naar het orkest van de 18e eeuw. Onder leiding van de Nederlandse dirigent Frans Bruggen.

U hoorde muziek van de Franse componist Rameau uit zijn instrumentale suite, namelijk de Ritournelle Tendre, daarna Air Tragé en wederom Ritournelle Tendre. En uitgevoerd door het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen. Dan maken we om 8 uur even plaats voor het NOS-journaal. En daarna komen we terug met de 2e uur van Los Klassiek. Met vele aandacht ook voor de barokmuziek in verschillende symfonische stijlen. Tot na het nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek op Eemland 1. Waarin diverse componisten met hun muziek de muzikale revue passeren. En de techniek wordt verzorgd door Vakbrals. In dit tweede uur gaan wij luisteren naar muziek van Bach, Tartini. Wederom Bach, maar dat is Johann Sebastian. En de eerste Bach is Wilhelm Friedrich. Dat is de oudste zoon van Bach. En wederom muziek van Händel, Concerto Grossi onder andere. Maar we beginnen dit uur met de overture I Vespri Siciliani van de componist Verdi. En uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert Fogarian.

Prachtige overturen van Verdi als opening in dit tweede uur van Los Classiek. I Vespri Siciliani, getiteld en uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van de wereldvermaarde dirigent Herbert von Karajan. Dan gaan we nu nog even naar de componist Beethoven voordat we naar de barok gaan. En we gaan luisteren naar het tweede deel Larghetto in zijn tweede symfonie. Dit keer gespeeld door de Nova Filharmonia Portuguesa onder leiding van Alforo Cassuto.

Beethoven, Larghetto, tweede deel uit zijn tweede symfonie. En fantastisch gespeeld door de Nova Filarmonia Portuguesa onder leiding van Alforo Casuto. Dan gaan wij heden naar Willem Friedemann Bach, de oudste zoon van Johann Sebastian, in zijn Sinfonia in D mineur. En het wordt hier uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach onder leiding van Hartmut Heinchen.

Wilhelm Friedemann Bach, van grote invloed van zijn vader Johann Sebastian Bach, zo te horen. In zijn symfonia in D mineur en uitgevoerd door het kammerorkester Carl Philipp Emanuel. En dat was de jongste zoon van Bach, onder leiding van Hartmut Heentgen. Dan gaan we nu weer naar een wereldbekende solist op de trompet. En dat is André, Maurice André, in het Allegro van Tortini. En we horen hier het ensemble Orchestral de Normandie onder leiding van Jean-Pierre Berlingen.

Tartini Allegra uit zijn trompetconcert en vertolkt door de wereldberoemde trompetist Maurice André samen met het ensemble Orchestral de Normandie onder leiding van Jean-Pierre Berlingen. Nou, we blijven nog even bij deze fantastische trompetist en we gaan nu luisteren naar het Allegro uit het Brandenburgse concert nummer 2 van Johann Sebastian Bach.

Dit was een compositie van Johann Sebastian Bach. Allegro uit zijn Brandenburgers Concert nummer 2. En we hoorden hier onder andere op viool Christopher Warren Green. Op fluit Kenneth Smith. Op klavercimbal Leslie Pearson. En op hobo zijn dochter Beatrice André. Samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti. Nou, we krijgen nog even tot slot een toegift van Maurice André. En dat is wederom muziek van Bach in zijn Badinerie.

Badinerie uit de tweede orkestsuite B mineur BWV 1067 van Bach. Uitgevoerd dus door Maurice André, trompet, samen met het orchestre de Chambre Frans Liszt. En ik denk dat weinig trompetisten op de wereld dit hem nadoen. Dan gaan we nu naar Händel in zijn Concerto Grosso nummer 4 in F majeur.

We sloten af met Händel, Concerto Grosso nummer 4 in F majeur en vertolkt door de Händel and Haydn Society onder leiding van Christopher Hogwood. Dit was Los Klassiek met muziek van onder andere Rossini, Dvořák, Gershwin, Rimsky-Korsakov, wederom Händel, Fauré, Tchaikovsky, Verdi, Rameau, de zoon van Johann Sebastian Willem Friedemann Bach, Tartini en wederom Händel. Techniek Vaker Brals, samenstelling HDG, productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.